Dat was Fountainhead, het laatste nummer van het concert van het Elliot Garvin Trio in de clubzaal van de Verkadefabriek in Den Bosch. De opnames werden gemaakt door Wijnand de Groot. En u luisterde naar opnames die de concertzender maakte in nauwe samenwerking met de VPRO tijdens November Music 2018. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel, die ook alle opnames van November Music produceerde. En over een maand, op 4 november, is er weer een uitzending met opnames van November Music 2018. En trouwens, de editie November Music 2019 is dan bezig en duurt tot met zondag 10 november. En ook dit jaar is de concertzender weer van de partij. Tot de volgende keer.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar ons programma Concertzender Live. Met dit keer de 11e en laatste uitzending met opnames van het festival November Music 2018. Vorig jaar vond dat plaats op diverse locaties in Den Bosch in november uiteraard. Dit alles, de opname dan, in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames ook financieel mogelijk heeft gemaakt. Vandaag gaan we luisteren in deze uitzending naar het zondagmiddagconcert van Icebreaker. Dat werd gegeven op 11 november in de clubzaal van de Verkadefabriek. En naar het concert van Omar Bashir, dat gegeven werd in de Willem II concertzaal op 9 november. We beginnen met het eerste deel van het concert van het 30-jarige Britse ensemble Icebreaker. Dat in dit concert een programma brengt met louter vrouwelijke componisten. U hoort dit in het eerste blok achtereenvolgens Nautilus uit 2016 en Orlok uit 2017. Twee werken van de Britse componiste Anna Meredith. En dat wordt gevolgd door MX en Throwing a Window Through Another Window uit 2016. En dat is van de Nederlands-Britse Jacobina Tinnemans. We gaan luisteren naar Icebreaker.

U hoort in het eerste blok achtereenvolgens Nautilus uit 2016 en Orlok uit 2017 van de Britse componiste Anna Meredith, gevolgd door MX en Throwing a Window Through Another Window uit 2016 van de Nederlandse-Britse Jobina Tinnemans. Hier is Icebreaker.

En dat was tot slot van het concert van Icebreaker on Edge van Elizabeth Kelly. Die, What Is It, The Golden Eagle, drie stukken van Carrie Andrew en The Dam van festivalcomponiste Kate Moore. De opnames in de clubzaal die werden gemaakt door Wijnand de Groot en dat was op 11 november 2018. U luistert naar opnames die de concertzender in nauwe samenwerking maakte met de VPRO tijdens November Music 2018. Op vrijdagavond 9 november was het podium van de Willem II Concertzaal voor het Omar Bashir Ensemble. Dat bestaat uit Omar Bashir Oud, Ruven Rupik percussie, Tony Overwater contrabas, Abderrahim Semlali viool en Ahmed El Mai kanoen. En ze brachten een programma met een mengeling van improvisaties, traditionele Arabische muziek en composities van Omar Bashir en zijn vader Monir Bashir. We gaan luisteren naar het Omar Bashir en Ensemble.

Dat was de Riot Ensemble met de wereldpremière van Solstices van Georg Friedrich Haas. Zes dagen later, op 8 november, nam het Italiaanse Quartetto Maurice plaats in het donker voor een uitvoering van strijkkwartet nummer 9 uit 2016. Ook weer van Georg Friedrich Haas.

U hoorde Decay, een performance van Claudia Molitor, Tullus Rennie en Sanne Rambachs in de Pleitzaal van Babel. U luistert naar opnames die de concertzender in nauwe samenwerking met VPRO's Vrije Geluiden maakte tijdens het festival November Music 2019. Op zondag 3 november was er weer de gebruikelijke kunstmuziekroute langs allerlei bijzondere locaties in de binnenstad van 's-Hertogenbosch. In de Hofzaal van Babel bracht Matthijs Koenen een gevarieerd panfluitrecital met composities van onder andere Calliope Tsoupaki en Steve Reich. Van Reich klinkt zijn saxofoonklassieke Reed Face uit 1966 in een unieke bewerking voor panfluit en elektronica. Hoofdmoot van het programma wordt gevormd door twee recente werken van festivalcomponiste Calliope Tsoupaki. Zo klonk het gloednieuwe werk Song for Life and Death. En daarnaast is er een cadensgedeelte te horen uit het werk Salto di Sappho. Een werk van Tsoupaki dat Matthijs Koenen samen met Erik Bosgraaf en het Radio Philharmonisch Orkest vorig jaar in première bracht bij de NTR. En dat was op de zaterdagmiddagmatinée. Erik Bosgraaf is ook nu van de partij. En, net als alle andere jaren, was er ook nu een student van de AMPA, afdeling compositieafdeling, die de kans kreeg om een nieuw werk te schrijven. En AMPA is de Academy for Music and Performing Arts van de Fontes Hogeschool. Ditmaal was de leerling die de opdracht kreeg, afkomstig uit Peru. Hij heet Bruno Culotti en hij was een leerling of is een leerling van Anthony Fiumara. U hoort achtereenvolgens van Bruno Culotti Danzas Chiriguanas met Matthijs Koenen panfluit, van Calliope Tsoupaki Salto di Sappho door Matthijs Koenen panfluit en Erik Bosgraaf blokfluit, van Calliope Tsoupaki Song for Life and Death en daarna van Steve Reich Reed Face en dit door Matthijs Koenen panfluit.

En dat waren achtereenvolgens Danzas Chiriguanas van Bruno Culotti, Salto di Sappho en Song for Life and Death van Galioppe Tsoupaki en tenslotte Reed Face van Steve Reich. Met Matthijs Koenen panfluit en Erik Bosgraaf op blokfluit. Erik Bosgraaf en onze opnametechnicus Theo van Soest moesten na dit concert met een groot deel van het publiek zich snel verkassen naar Museum Slager, 200 meter verderop. En ook voor dat concert had Galioppe Tsoupaki een nieuw werk geschreven met de titel Skia. Het is een serie voor solowerken, voor diverse instrumenten, die ze dit seizoen als componist des Vaderlands schreef en die live worden uitgevoerd tijdens Podium Witteman. En verder speelt Erik Bosgraaf van Tsoupaki een wat ouder werk, The First Lament of Ikavi. En dat doet hij in een bewerking voor blokfluit. Het concert begon met een korte improvisatie door de Turkse nijspeler Sinan Arat. Luistert u daarna achtereenvolgens naar Skia en The First Lament of Ikavi van Calliope Tsoupaki. Dit is Erik Bosgraaf.

Het was tot slot van het concert van Quartetto Maurice, Ruggine, van Cianobaldi. Dit concert werd op 9 november opgenomen in de Willem II Concertzaal door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. Een dag later kwam tijdens het slotconcert van November Music 2019 het nieuw ensemble, dat bijna 40 jaar in de voorhoede van de internationale nieuwe muziekcultuur had meegedraaid, tot stilstand. Artistiek leider van het nieuw ensemble en componist Joël Bons schreef in 2018 het werk 30 Situations als hommage aan de muzici van zijn ensemble. Dit werk is geen sombere terugblik, maar een zeer vitaal, avontuurlijk en ongebroken optimistische compositie, waarin Bons zelfs nieuwe wegen inslaat met het gebruik van elektronica en opgenomen geluiden. De opname werd gemaakt door Wijnand de Groot in de grote zaal van de Verkadefabriek. Als eerbetoon aan het nieuw ensemble zullen we deze keer het 3 minuten durende slotapplaus zo lang mogelijk laten uitklinken. Dit zijn de sopraan Pia Davila en het nieuw ensemble onder leiding van Ed Spanjaard in 30 Situations van Joël Bons.

Dit waren achtereenvolgens Rêve, Symphonie Joyeuse en Over de dood en de tijd van Gilius van Bergeyck. Ze werden uitgevoerd door Gilius van Bergeyck Live Electronica en Tape en Ensemble Modelo 62. De opname werd in de Willem II toonzaal gemaakt door Kees van de Wiel. En hij vond dit zelf het meest indrukwekkende concert van deze editie van November Music. We luisteren naar opnames van het festival November Music 2019 en in het bijzonder naar de prijswinnaars van de Open Oorprijs. In de Grote Kerk namen we een concert op van de prijswinnares van dit jaar, de uit Rusland afkomstige Anna Korsun. Zij was in 2014 nog winnaar van de Gaudeamus Muziekprijs. U hoort achtereenvolgens Pulsar uit 2014 door Anna Korsun orgel en Maribeth Diggel stem, Ucht uit 2015 door Ensemble Modelo 62, Tollerszelle uit 2017 door Maribeth Diggel stem, Elliot Simpson elektrische gitaar en tenslotte Signals uit 2019 voor 14 stemmen en megafoons door een uitgebreid Modelo 62. U hoort dus Anna Korsun, Maribeth Diggel, Elliot Simpson en Ensemble Modelo 62.

Dit was Grote Archipel van Daan Manneke, uitgevoerd door Ralf van Raat in de Willem II Toonzaal. U luistert naar Concert Zender Live. Het tweede concert was in de Grote Kerk. Daar werd een gevarieerd programma gebracht door Capella Breda, het koor dat in 1976 door Daan Manneke werd opgericht. Ter afwisseling speelde Vincent van Amsterdam twee solowerken voor accordeon. U hoort eerst drie werken voor koor. Allereerst Daan Mannekes Psalm 122 uit 2018. Gevolgd door zijn Psalmenrequiem uit 2005 voor koor en harp. Daarna Psalm 150 van Jan-Pieter Sveelink, een componist waarvan Daan Manneke veelvuldig werk programmeerde in de concerten van Capella Breda. Luistert u naar Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom.

Dat waren achtereenvolgens Psalm 122 en Psalm en Requiem van Daan Manneke. Daarna Psalm 150 van Jan-Pieter Svelink. Het werd uitgevoerd door Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom. Het concert ging verder met drie werken van Daan Manneke. Allereerst Tombeau pour Ton de Leeuw uit 2012 in een bewerking voor accordeon van en door Vincent van Amsterdam. Daarna Kleine Archipel uit 2012 voor koor en accordeon. Ten slotte klinken de delen Phrase 1 en 2 en Marine uit Le Pavillon uit 1987. Luister naar Vincent van Amsterdam en Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom.

Achtereenvolgens hoorde u Tombeau pour Ton Leeuw, Kleine Archipel en drie delen uit Le Pavillon. En dat zijn allemaal composities van de jarige Daan Manneke, uitgevoerd door Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom en Vincent van Amsterdam op accordeon in de eerste twee werken. Het concert werd besloten met twee werken van andere componisten. Allereerst Aardverschuivingen uit 2016 voor accordeonsolo van Bianca Bongers. Bianca is een leerlinge van Daan Manneke. Het slotstuk is O Sacrum Convivium uit 1937 van Olivier Messiaen. Deze Franse componist was een enorme inspiratiebron voor Daan Manneke.

Dit was het slot van deze concertzender live, helemaal gewijd aan de 80ste verjaardag van Daan Manneke. O Sacrum Convivium van Olivier Messiaen door Capella Breda onder leiding van Elisabeth Blom, voorafgegaan door aardverschuivingen van Bianca Bongers door accordeonist Vincent van Amsterdam. De opnames in de Grote Kerk in 's-Hertogenbosch werden gemaakt door Wijnand de Groot. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel, die ook de opnames van het concert in de Willem II toonzaal voor zijn rekening nam. Over 4 weken, op 1 juni, weer opname van het festival November Music 2019.

Beste luisteraars, dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag de 6 van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. En dat festival vond vorig jaar plaats op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. We doen dit allemaal in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Op 6 januari van dit jaar zonden we al eens een keer een concert uit van het Engelse Riot Ensemble. Zij speelden toen een wereldpremière van Georg Friedrich Haas. U kunt daar nog steeds naar luisteren via onze on-demand knop. U tikt Georg Friedrich Haas in en u komt vanzelf op de uitzending. Op 3 november bracht de Riot Ensemble een programma met werk van twee Britse componisten. Van de jonge Lawrence Osborne, student van George Benjamin, klinkt de compositie Control. Deze driedelige liedcyclus behandelt de giftige mannelijkheid en het geweld dat door mannen wordt uitgeoefend. De hoofdrol wordt vertolkt door een zangeres die haar stem met autotune naar een hypermannelijk niveau kan tillen, aldus de componist. De drie delen van Control luiden Heart, Body en No Head. Hier is Control van Lawrence Osborne, uitgevoerd door Sarah Daisy Sopraan en de Riot Ensemble. Ze staan onder leiding van Aaron Holloway.

reached and gave my hand to the

Dat was Control van Lawrence Osborne, uitgevoerd door sopraan Sarah Dacey en The Riot Ensemble onder leiding van Aaron Holloway. Het tweede deel van het concert, daarin speelt The Riot Ensemble in een kleinere bezetting. Van de Britse componiste Rebecca Saunders klinkt haar recente indringende Stirring Steel 3. Het is een werk uit 2019 voor fluit, hobo, basklarinet, piano, contrabas en slagwerk. Het werk maakt deel uit van een serie composities vol stille en fragile klankobservaties. Iedere muzikus heeft een eigen, gescheiden, uitgeschreven solopartij. Deze stille klankoppervlaktes versmelten in elkaar tot een muzikale en ruimtelijke meerstemmigheid. Hier is het Riot Ensemble met Stirring Steel 3 van Rebecca Saunders.

Dat was Stirring Still 3 van Rebecca Saunders. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het concert van The Riot Ensemble op 3 november 2019 in de Willem II Toonzaal. U luistert naar opnames die de concertzender in samenwerking met de VPRO maakte tijdens het festival November Music 2019. Op 7 november 2017 was de inmiddels 84-jarige Duitse componist Helmut Lachenmann speciaal overgekomen om aanwezig te zijn bij het concert van zijn echtgenote Yukiko Sugawara. Tijdens dat concert werk van hemzelf en van zijn leerling Marc André. Het concert begon met de première van IV 17 uit 2019 van Marc André. Dit werk voor sopraan en piano omhelst 8 miniaturen of klankmeditaties waarbij een tekst uit het Evangelie van Johannes als inspiratie dient. Luister naar IV 17 van Marc André, uitgevoerd door Yuko Kakuto, sopraan, en Yukiko Sugawara, piano.

Dit was tot slot van deze concertzender live een mooie uitvoering van Got Lost van Helmut Lachenmann. U hoorde Yuko Kakuta sopraan en Yukiko Sugawara piano. En dit concert vond plaats in bijzijn van de componist, die dan ook samen met de muzici een geweldig applaus in ontvangst mocht nemen. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel, die ook beide opnames in de Willem II toonzaal voor zijn rekening nam. De volgende November Music uitzending is op 6 juli.

Welkom bij Concertzender Live met vandaag de 7e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019, dat vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Dankzij een festival als November Music is het mogelijk om een van de beste ensembles voor nieuwe muziek naar Nederland te halen. Op 8 november stond, in samenwerking met het Muziekgebouw aan het IJ, het complete ensemble Modern uit Frankfurt op het podium van de grote zaal van de Verkadefabriek. Het concert begon met het werk Scherben van de Duitse componist Enno Poppe, werk dat in première ging in 2008. Enno Poppe, die tijdens dit concert ook voor het orkest staat, schreef een fragmentarisch werk waarvan het resultaat doet denken aan een dolgedraaid blaasorkest. De titel verwijst naar de korte duur van de fragmenten. Dit is Scherben van Enno Poppe met ensemble Modern onder zijn leiding.

En zo klonk Scherben van Enno Poppe door Ensemble Modern onder leiding van de componist. De in Duitsland wonende Nederlandse componiste Iris ter Schiphorst schreef in opdracht van November Music en Ensemble Modern het werk Assange, Fragmente einer Unzeit. Het is zonder meer duidelijk waar ter Schiphorst haar werk op inspireerde, maar het werk gaat niet over de persoon Julian Assange, maar over iets veel groters, de bedreiging van de persoonlijke vrijheid. Het werk bestaat uit een groot aantal muzikale bewegingen die door elkaar lopen met gesampelde fragmenten uit het nieuws. Hier is de wereldpremière van Assange, Fragmente einer Unzeit van Iris ter Schiphorst, met de sopraan Sarah Maria Sun en Ensemble Modern onder leiding van Enno Poppe.

Thank you.

closure is an attack on the international community.

De wereldpremière was dit van Fragmenten einer Unzeit van Iris ter Schiphorst met de sopraan Sarah Maria Soen en Ensemble Modern. Het programma vervolgde met nog een wereldpremière. De in Berlijn wonende Turkse componiste Zeynep Gezgioglu schreef het werk Nacht, waarin ze de nacht eerder voor zich ziet als een plek of een ruimte dan als een verschijnsel dat zich over een bepaalde tijd uitstrekt. In het stuk wisselen zachte en luide passages elkaar abrupt af. Tussen de uitersten zitten momenten van stilte die extra nadruk krijgen en cruciaal zijn voor het werk. Hier is Nacht van Zeynep Gezgioglu door Ensemble Modern.

Dat was de première van Nacht, een stuk van Zeynep Gedisyoglu, uitgevoerd door Ensemble Modern, onder leiding weer van Enno Poppe. Ensemble Modern besloot het concert met een klassieker uit het hedendaags ensemble repertoire, namelijk het pianoconcert uit 1988 van de Hongaarse componist György Ligeti. Met als solist Imre Talgam en weer Ensemble Modern onder leiding van Enno Poppe.

Tot slot van deze Concertcentrum Live waren dat drie werken door het duo Eclect als onderdeel van een presentatie van twee duo's van AMPA, het Conservatorium van Tilburg. Deze opnames in de Azijnfabriek werden gemaakt door Kees Sternburg. Samenstelling van dit programma Kees van de Wiel. Over vier weken op 3 augustus volgen meer opnames van dit Festival November Music 2019.

Welkom bij Concertzender Live met vandaag de 8e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. Dat vond vorig jaar plaats op verschillende locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Op zaterdag 9 november 2019 werden op verschillende locaties in Den Bosch nieuwe werken van jonge componisten uitgevoerd. In de Hofzaal van Babel was een uitverkocht dubbel concert van contrabassist James Ozy en accordeonist Vincent van Amsterdam. James Ozy beet het spits af met 4 nieuwe werken. Achtereenvolgens voor James Ozy van Adrian Crespo Barba, Moji van Aya Yoshida, Talam van Thomas Power en tenslotte Bass Piece No. 2 van Boris Bezemer. Dit is James Ozy op contrabas.

Dat waren Four James Uzi van Adrian Crespo Barba, Muji van Aya Yoshida, Talam van Thomas Power en tenslotte Bass Piece 2 van Boris Bezemer. Allemaal uitgevoerd door contrabassist James Uzi. Het concert in de Hofzaal van Babel vervolgde met twee splinternieuwe solowerken voor accordeon solo. Allereerst Farfield van de Tilburgse componist Marijn Bisschops, gevolgd door de première van Afbuigingsjuk van de Amsterdamse componist Christian Richter. Hier is accordeonist Vincent van Amsterdam.

0: Dank u wel. Dank u wel. Raak joke. Raak joke.
1: U kent vast onze website concertzender.nl. Dan weet u dat wij 24 themakanalen hebben. Op één daarvan vindt u zeker de muziek van uw keuze. Misschien luistert u graag naar oude muziek, naar jazz, naar wereldmuziek of gewoon naar Bach. Voor de zekerheid noem ik nog maar eens het adres. concertzender.nl/themakanalen. Ga eens kijken, maar blijf daarna vooral luisteren.
2: Welcome to the Cradle That Rocked.
3: Welkom bij Concertzender Live. Vandaag de 9e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019. Dat vorig jaar plaatsvond op verschillende plekken in Den Bosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Op zaterdag 9 november 2019 werden op verschillende plekken in Den Bosch nieuwe werken van jonge componisten uitgevoerd. In de benedenzaal van Artemis was een uitverkochte première van de kameropera This Is Not a Fairy Tale van Anne Martje Lemerijs. En ze leefden nog lang en gelukkig. Hoezo lang? Hoezo gelukkig? En hoezo meervoud? In deze korte, zwart-komische liedcyclus maak je aan de hand van 12 liederen kennis met Stella. Een jonge vrouw die totaal gedesillusioneerd is door het sprookje zoals ze ze kent. Want die bestaan helemaal niet. Haar leven is volstrekt geen sprookje. Maar heeft ze eigenlijk wel een sprookje nodig om magie te vinden? In This Is Not a Fairy Tale, met not doorgestreept, brengen een zangeres, een pianist en violist de magie van het leven. Duistere thema's inbegrepen. Hier zijn Marlijn Runia, mezzosopraan, basgitaar, Eva Tra, viool, zang en percussie, en Anne Maartje Lemerijs, zang, piano en percussie. This is a fairy tale, this is not a fairy tale.

Dit waren Merlijn Runia, Eva Tra en Anne-Maartje Limmerijs in This is a Fairy Tale, This is Not a Fairy Tale. Een werk van Anne-Maartje Limmerijs. Op zondag 3 november speelde in de clubzaal van de Verkadefabriek het Sebastiaan van Bavel trio, uitgebreid met de Indiase zanger Chiranjeev Chakraborty en tablaspeler Niti Rajan Biswas. Ze speelden een bijna anderhalf uur durend programma met een mengsel van westerse jazz en klassieke Indiase muziek. We beginnen met de Ramster, een compositie van Sebastiaan van Bavel, gevolgd door de Raga Jaman.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag met de 10e van 12 uitzendingen met opnames van het festival November Music 2019, dat vorig jaar plaatsvond op diverse locaties in 's-Hertogenbosch. Dit alles in nauwe samenwerking met de VPRO, die een groot deel van de opnames financieel mogelijk maakte. Tijdens November Music 2019 was er veel aandacht voor hedendaagse koormuziek. Vandaag kunt u daar een proeve van horen middels 3 concerten van 3 Brabantse koren. We beginnen met een wereldpremière van de Brabantse componist en trappistenmonnik Chris Oelbrand. Zijn Reconciliation Magnificat is een monumentale toonzetting van 3 gelijkwaardige kantica uit 3 wereldgodsdiensten. De Joodse lofzang van Hanna, de christelijke lofzang van Maria en de islamitische Sura 87. Nieuwe spirituele muziek als verzoenende handreiking tussen de wereldreligies die werelden overbrugt en samenbrengt. Het werk ging in de Bossen Grote Kerk in première op zondag 3 november, maar onze opname is van 5 dagen later in de Utrechtse Pieterskerk. Het werk werd uitgevoerd door Capella Brabant en een instrumentaal ensemble dat bestond uit het Dudok Kwartet, Rineke Brink Fluit, Ernestine Stoop Harp en Niek Kleinjan Slagwerk. De solisten zijn Katrien Baert, sopraan, Elsbeth Gerritsen, mezzo-sopraan en Matthijs van der Woerd, bariton. De dirigent is Mark Versteeg. Dit is Reconciliation Magnificat van Chris Oelbrand.